0: Ευχαριστώ.
1: Mag goed Brem voorstellen. Rechts hebben we een bas. Er is een. Wat zijn we voor een moment deze characters definieert? Er is een angry, strong guy, de Raffi Bello aan bas. En dan hebben we een cocky DJ Valle Moscow. Applaus. Entschuldigung.
2: Charakterisiert. Dat is cocky Nuckers.
1: Ich bin Nils, wir sind da.